0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalig Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Horizon Nieuws. 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
2: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
1: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
3: Ik vind fantastisch! Ik vind fantastisch!
1: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang. En in de regio resulteert zich dat in meerdere files van ongeveer 10 minuten. Op de A2 bijvoorbeeld Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 4 kilometer en 10 minuten. Ook de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. 5 minuten, 3 kilometer. En de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Phil Collins en Strangers Like Me. En we begonnen deze donderdag met AHA.
1: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Goedemorgen en welkom in een gloednieuwe Ochtend van Horizon. Donderdag 28 mei. Het wordt ietsje minder warm. Vinden we dat erg? Nee, toch? Nee, tenminste ik niet. En wat ik wel fijn vind van nu, de ochtenden zijn ook best wel lekker. Zo 14, 15 graden. En dan kun je nog een klein beetje de warmte eventueel uit je huis jagen. Ja, en als je airco's hebt, dan denk je, joh, warmte uit je huis jagen. Het is gewoon cool binnen. Ja. Nou, ik heb nog geen airco's thuis. Ik weet niet of ze er ooit komen. Nou, ik ben al jaren, doe ik het zonder airco's. Ik heb ook al die hittegolven overleefd, dus ja. Ik ben er nog niet over uit. Hey, wat gaan wij doen tussen nu en 9 uur? Nou, we hebben natuurlijk een mooie Simple Shazam. Nieuw werk van The Script. En Man in the Arena is gebaseerd op Theodore Roosevelt. Een van de presidenten van de Verenigde Staten, volgens mij om en nabij de Tweede Wereldoorlog. En het nieuwe album van The Script, dat verschijnt pas in augustus. Maar dit is het eerste wapenfeit wat daarvan zichtbaar wordt. En ja, tegenwoordig heb je allemaal streamingplatforms. Dus ja, je kunt zo bij tijd en wijle even een liedje loslaten. Hè? En langzaam, en tegen de tijd dat het album dan uitkomt, ja, dan is de helft van het album al ooit een keer uitgebracht en kun je het streamen. Dus ja, het gaat heel anders dan toen ik vroeger gewoon naar de platenwinkel toe ging om liedjes te kopen. Op singeltjes, die moest je op 45 toeren draaien op een platenspeler. En vooral de wat jongere luisteraars, die zullen denken een platenspeler. Maar ja, goed, als je pa of ma of je opa of oma er nog in thuis heeft staan, vraag eens of je wat toelichting kunt krijgen over zo'n ding. En vinyl is wel weer terug met een soort comeback. Want ja, plaatspeler, het heeft wel iets, het geluid. Goed, dat is over de Simple Shazam. De open deurplaat hebben we natuurlijk ook vandaag. De horizonagenda gelezen door Hans van Groesen. Het weer gaan we het uitgebreid over hebben natuurlijk. En we hebben ook, jazeker, het nieuws van bij ons om 8:05 en 8:55. Dus dat moet helemaal goed komen. En een mooi lijstje jarigen. En er zitten wat oude knarren tussen, moet ik heel eerlijk toegeven. Billy Vera, hij was ooit de inspiratiebron van Marco Borsato, won de Soundmix Show en de rest is geschiedenis. Gladys Knight, John Fogerty van Creedence Clearwater Revival. Dan zie ik ook nog Kylie Minogue staan. Frans, Spike van Soest van Direct. En ja, ook deze man is jarig.

0: Manuela. Manuela.
1: Manuela en Jacques Herp, ja. Die wordt gewoon 80 vandaag, hè? Ja, en dit is wel een monument uit de Nederlandse popgeschiedenis. Manuela. 7:15 geweest. Nu, Soldier. Hier is Gavin DeGraw.

What have I done to deserve this? The Pet Shop Boys hier bij Radio Horizon. Volgens mij met, hoe heet ze? Dusty Springfield? Ja, volgens mij wel. Hè? En straks het nieuws van bij ons. Het zal zijn iets later dan 5 over 8. De mooie van James Morrison en Nelly Furtado. En nieuw werk van Miss Montreal.

0: Morrison en Nelly Furtado. Wat klinken die stemmen mooi bij elkaar. Broken Strings hier bij Radio Horizon. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook Brian May komt eraan. En het is druk op de weg.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. In de regio zijn weinig bijzonderheden. Wel een ongeluk in de Heinenoordtunnel, de A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam. Vanaf Numansdorp een file van een uur. De weg is er weer vrij, maar het wil maar langzaam oplossen. Omrijden kan over de Moerdijkbrug. Volgt dan de A59 en de A16. Verder een paar andere files, dat zijn allemaal dagelijkse oponthoudplekken. De A2 naar Utrecht bijvoorbeeld, tussen Hintrum en Waardenburg. 13 kilometer en 20 minuten. En ook de A17, Roosendaal-Dordrecht staat erbij. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Mind May, hier bij Radio Horizon en driven by you.
1: Van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We beginnen in Heezeleende. De plannen voor de herinrichting van het gemeentehuisplein in Heezen worden aangepast. De uitvoering blijkt duurder dan eerder verwacht. En de gemeenteraad besloot geen extra budget beschikbaar te stellen. Daarom kan het plein niet volledig opnieuw worden ingericht. De gemeente start daarom eerst met het groene gedeelte voor het gemeentehuis. Ook wordt gekeken welke onderdelen eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd. Het groene karakter van het plein blijft zoveel mogelijk behouden. Na aanpassing volgt de aanbestedingsprocedure. De gemeente vraagt lokale aannemers nadrukkelijk te betrekken. Ook kleinere aannemers worden uitgenodigd. De werkzaamheden starten naar verwachting na 1 september 2026. Het groen wordt uiterlijk voor de lente van 2027 aangeplant. Dan een bericht over Bibliotheek De Kempen. Van 29 mei, dat is morgen, tot en met 4 juni... vernieuwt de bibliotheek haar computersysteem. Dus vanaf morgen om 5 uur 's middags kunnen bezoekers geen boeken lenen of inleveren. Ook verlengen of reserveren is niet mogelijk. De bibliotheek adviseert om reserveringen voor 29 mei op te halen, dus vandaag. De vestigingen blijven geopend en activiteiten gaan door. De online bibliotheek blijft bereikbaar en vanaf 4 juni kan het nieuwe systeem worden gebruikt. En tot slot vind je op onze website een opiniestuk van Arie Muller. Hij is hoofdredacteur van 1 Kempen. Hij schrijft over wat hij noemt de wethouderscarousel in onze regio. Steeds meer wethouders komen namelijk uit andere gemeenten. Muller ziet daar zowel voordelen als nadelen in. Enerzijds hebben ervaren bestuurders waardevolle kennis van complexe dossiers. Anderzijds dreigt het risico dat wethouders niet lokaal genoeg geworteld zijn. Muller stelt dat het echte probleem ligt in het feit dat partijen minder goed eigen politiek talent opleiden. Daarom worden bestuurders uit andere gemeenten ingehuurd. Volgens hem moet lokaal bestuur ook lokaal voelen en historie en binding hebben. Want zonder lokale wortels, zegt Muller, raakt de democratie langzaam haar ziel kwijt. Zijn hele column kun je lezen op rtvhorizon.nl of op 1kempen.nl. En nog veel meer nieuws lees je ook terug in de Horizon-app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

Een oud Simple Shazam. De laatste van Somber Hate Homewrecker. En die doet het uitstekend in de hitlijsten van vandaag. En Steve Winwood hoorde je ook met Valerie. En dit is het weerbericht. Vandaag trekt het wat aan en wordt het wat koeler met maxima rond de 26 graden. Maar het blijft nog mooi weer. Morgen wordt het nog frisser met maxima rond de 24 graden. Zaterdag en zondag worden het rustige dagen met temperaturen rond de 22 graden. Dus ja, het blijft gewoon heerlijk lenteweer.

Big Mountain en Baby, I Love Your Way hier bij Radio Horizon. Zometeen deel 2 van Simple Simons. Maar eerst nog even een Simpel Shazam. Het is de titelsong van Jessie Ware's laatste album. Hier is het prachtige Superbloom.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen.

0: De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
1: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door, maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
0: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
2: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
0: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt. Maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag. Met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en verloopt in de regio best wel druk. Het is onder andere aanpoot op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Stamperschat en knooppunt Klaverpolder. Komt er een eerder ongeluk op de A29, heel veel mensen rijden om. Op de A50 naar Os is het ook druk tussen Valburg en Ravenstein. 13 kilometer en ongeveer 20 minuten. En op de A67 Venlo-Eindhoven een file voor Someren. 10 minuten nu, er is een ongeluk gebeurd en 1 rijstrook is dicht. Daar is het nu dus 10 minuten, maar het kan nog wel eens op gaan lopen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: The Babies. Ja, en A Piece of the Action. En we begonnen met Jamaica Bam Bam van Hoegel en Solto.
1: Vandaag in het verleden.
0: Welkom terug in deel 2 van Simpel Simons. Donderdag 28 mei. Het is druk op de weg. De airco's staan in de auto's aan. En de muziek ook. Ja, nou, wat wil je dan nog meer? Is toch helemaal niet erg dat je dan even stilstaat? Maar let een beetje op elkaar. Vandaag herdenken we een schrijver die de wereld van spionage voorgoed veranderde. Want precies 118 jaar geleden werd Ian Fleming geboren in Londen op 28 mei 1908. Fleming schreef verhalen, maar geen gewone verhalen. Hij schreef over een man met een licentie om te doden. Een geheim agent, een held, James Bond, agent 007. Fleming schreef niet zomaar één boek, hij schreef er 14. 14 verschillende avonturen van Bond, James Bond. En elk boek was een hit. Lezers konden niet genoeg krijgen. Welke titels ken je nou? Dr. No, From Russia With Love, Goldfinger, Moonraker, Thunderballs. Ze zijn allemaal verfilmd met acteurs zoals Sean Connery en natuurlijk ook Roger Moore. Miljarden mensen hebben de films gezien, echt miljarden. Maar Fleming deed meer dan alleen schrijven. Hij kende het spionagespel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij zelf bij de inlichtingendienst van de Britse marine. Hij kende de wereld van geheime codes en gevaar. En dat maakte zijn verhalen echt geloofwaardig. En weet je wat nog grappig is? Fleming schreef niet alleen over James Bond. Hij schreef ook kinderboeken. Chitty Chitty Bang Bang, je kent het waarschijnlijk. Een auto die kan vliegen. Veel minder gevaarlijk dan Bond, maar net zo creatief gemaakt en verfilmd. In 1964 stierf Fleming. Hij zag niet hoe groot zijn creatie zou worden, maar James Bond, die leeft voort en nog steeds maken ze nieuwe Bondfilms. As we speak zijn ze op zoek naar een nieuwe James Bond. En 007 is nog steeds de coolste spion ter wereld. Nou, daar lopen de meningen misschien over uiteen, maar ja, Daniel Craig was er wel eentje van de buitencategorie. En het is vandaag Gantantra Diwas. En dat is de dag van de Republiek in Nepal. Een feestdag met een hele bijzondere geschiedenis. Gantantra Diwas is een nationale feestdag door de Stichting van de Federale Democratische Republiek Nepal op 28 mei 2008. Dat was een revolutionair moment voor Nepal. Wat gebeurde er precies? Nou, op die dag in 2008 schafte Nepal officieel zijn monarchie af. Dit markeerde een historische verschuiving in het politieke landschap van het land. De regering bereikte een vredesakkoord wat Nepal in staat stelde over te gaan tot een federale democratische republiek. En dat was het einde van iets ouds, want Ganantra Diwas markeert het einde van de 240 jaar durende regel door koningen in Nepal. Jarenlang hadden Nepalis zich afgevraagd, kunnen we niet zelf bepalen hoe we willen leven? Zometeen de Horizon Agenda. Ook een mooi liedje van Richenel, dat heet Dance Around the World.
2: Van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons.

0: verschillende Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:15 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag, in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Het sportpark Budel staat dit weekend weer volledig in het teken van het Le Tube Volleybalfestival. Met ruim 400 teams uit Nederland, België, Duitsland en Engeland beleeft het evenement dit jaar de grootste editie ooit. Tijdens het festival worden wedstrijden gespeeld in verschillende categorieën, waaronder 6x6, 3x3 en de jeugdcompetities. Daarnaast is ook de topdivisie beachvolleybal aanwezig voor competitiewedstrijden in de Budelse Beachbak. Naast de sport is er volop muziek en entertainment. Twee podia's verzorgen 20 DJ's, bands en acts, optredens. En ook 3 blaaskapellen zorgen het hele weekend voor extra sfeer op de velden en de camping. Bezoekers zijn het hele weekend welkom op het festivalterrein. Toegang is gratis, ook voor mensen die niet deelnemen aan het volleybaltoernooi. Het Le Tube volleybaltoernooi op Sportpark Budel van vrijdag tot zondag. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Axl Rose en zijn mannen. Tijdens het Tribute to Freddie Mercury concert in Wembley in 1992... hoor je Knocking on Heaven's Door.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We beginnen met een opiniestuk van onze hoofdredacteur Arie Muller van 1 Kempen. Hij schrijft over wat hij noemt de wethouderscarousel in onze regio. Steeds meer wethouders komen namelijk uit andere gemeenten. Muller ziet daar zowel voordelen als nadelen in. Enerzijds hebben ervaren bestuurders waardevolle kennis van complexe dossiers. Anderzijds dreigt het risico dat wethouders niet genoeg lokaal geworteld zijn. Muller stelt dat het echte probleem ligt in het feit dat partijen minder goed eigen politiek talent opleiden. En daarom worden bestuurders uit andere gemeenten ingehuurd. Volgens hem moet lokaal bestuur ook voelen, historie en binding hebben. Want zonder lokale wortels, zegt Muller, raakt de democratie langzaam haar ziel kwijt. Het hele opiniestuk kun je teruglezen op 1kempen.nl of op rtvhorizon.nl. En dan Bibliotheek De Kempen. Vanaf morgen tot en met volgende week donderdag vernieuwt de bibliotheek haar computersysteem. En vanaf morgen om 5:00 in de middag kunnen bezoekers geen boeken meer lenen of inleveren. Ook verlengen en reserveren kan dan niet. De bibliotheek adviseert om reserveringen vandaag te doen. En de vestigingen blijven geopend en activiteiten gaan door. De online bibliotheek blijft ook bereikbaar. En vanaf 4 juni kan het nieuwe systeem worden gebruikt. En dan eindigen we in Heesenleende, want de plannen voor de herinrichting van het gemeentehuisplein in Heesen die worden aangepast. De uitvoering blijkt duurder dan eerder verwacht en de gemeenteraad besloot geen extra budget beschikbaar te stellen. Daarom kan het plein niet volledig opnieuw worden ingericht. De gemeente start daarom eerst met het groene gedeelte voor het gemeentehuis. Ook wordt gekeken welke onderdelen eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd. Het groene karakter van het plein blijft zoveel mogelijk behouden. Na aanpassing volgt de aanbestedingsprocedure. De gemeente vraagt lokale aannemers nadrukkelijk te betrekken. Ook kleinere aannemers worden uitgenodigd. De werkzaamheden starten naar verwachting na 1 september 2026. Het groen wordt uiterlijk voor de lente van 2027 aangeplant. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All hier bij Radio Horizon. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 1987, maar het is ook druk op de weg, dus snel naar de ANWB.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang en in de regio is nog onverminderd druk. Er staat 200 kilometer. Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Een flinke duit in het zakje met 14 kilometer. 20 minuten vertraging voor knooppunt Lenkerheide. Elders op de A2 ook nog drukte richting Den Bosch voor Zaltbommel. 6 kilometer en een kwartier extra. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht 25 minuten over 15 kilometer. En op de A17 naar Dordrecht nog altijd file voor knooppunt Klaverpolder. 8 kilometer en 20 minuten. Eerder was de A17 onderdeel van een omleidingsroute na een ongeluk op de A29. Maar de weg is weer helemaal vrij en omrijden is niet meer nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: George Ezra en Green Green Grass.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 28 mei 2026 en precies 39 jaar geleden bracht Whitney Houston haar tweede album uit. Whitney heette het. En wat een plaat was dat! Het album stond bomvol met hits. Hits die we allemaal nog steeds kennen. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Iedereen kent dat nummer, maar er stonden nog veel meer pareltjes op. Didn't We Almost Have It All? So Emotional. Where Do Broken Hearts Go? Een bijzonder moment was het duet I Know Him So Well. Whitney zong het samen met haar moeder Sissy Houston. Moeder en dochter op hetzelfde nummer. Heel speciaal. Narada Michael Walden produceerde de plaat. Hij maakte er echt iets moois van, want het album sloeg enorm aan. Hier in Nederland ook. Op 13 juni 1987 kwam Whitney binnen in onze album Top 75. En toen ging het snel. Vanaf 27 juni stond het 6 weken lang op nummer 1. 6 weken, dat zegt genoeg. In totaal bleef het album 2 jaar in die lijst staan. 106 weken, het is een echte klassieker. Whitney Houston was een absolute superster in soul en R&B. Vanaf de jaren 80 scoorde ze bijna 30 hits. In Nederland haalde ze 3 keer een nummer 1 met I Wanna Dance With Somebody. I Will Always Love You. En Could I Have This Kiss Forever met Enrique Iglesias. Leuk weetje, Whitney's tante was Dionne Warwick. Ook een grote naam in de muziekwereld. Helaas overleed Whitney in 2012 veel te jong. Ze werd maar 48 jaar oud. Maar haar muziek blijft voor altijd bestaan. Dit album Whitney zeker. Vandaag draaien we I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. Het is
1: de open deurplaat.

Dat was toch ook een goede film, hè? Grease. Je hoorde Frankie Valli. Hij zong de titelsong van de soundtrack. En daarvoor Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Het is 9:15 op deze donderdag 28 mei. Met nog een paar mooie hits. En natuurlijk de script met de simpele Shazam Man in the Arena. Hier is Seal uit 1991 en The Beginning. Goedemorgen.

Michael Bublé en Haven't Met You Yet. En zo zit het erop voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier zometeen met Horizon at Work. En tot morgen. De laatste is van de script, Man in the Arena.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl. Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC.

0: roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
1: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in twee aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatiebevelen, mensen snappen echt niet waar ze dan toe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
0: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hanta-virus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
2: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
0: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van deze ochtendspits ligt inmiddels achter ons. Maar in de regio blijft het nog wel druk. Er staan nog meerdere files. Wat wel opvalt is dat er geen bijzonderheden zijn. Het is alleen nog maar dagelijkse drukte. Bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht het geval. Tussen Veghel en Waardenburg. 14 kilometer en 20 minuten. Ook op de A16 Breda-Rotterdam is het nog file rijden. Tussen Breda en Dordrecht 20 minuten over ongeveer 14 kilometer. De A27 is ook onverminderd druk. Richting Gorkum tussen Hoijpolder en Gorkum zelf. 12 kilometer, 20 minuten ook. En tot slot nog even naar de A59 Os Den Bosch. Tussen Os en Kruisstraat 9 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Jongeren uit de gemeente Kranendonk krijgen de kans om hun creatieve talenten te laten zien tijdens de eerste editie van Jonge Talenten Kranendonk. Tijdens de middag staat taal centraal in de breedste zin van het woord. Bezoekers kunnen genieten van uiteenlopende optredens zoals poëzie, spoken word, rap, theater en singer-songwriter acts. Ook andere creatieve vormen waarin taal een belangrijke rol speelt zijn welkom. Jonge Talenten Kranendonk richt zich op jongeren tussen de 14 en 24 jaar en biedt ruimte aan zowel beginnende als ervaren podiumtalenten. De organisatie wil jongeren stimuleren om zichzelf creatief te uiten en nieuw talent zichtbaar te maken binnen de gemeente. Deelnemers krijgen vooraf bovendien een workshop aangeboden om hun optreden verder te ontwikkelen. Het evenement is gratis toegankelijk voor deelnemers en bezoekers en aanmelden is niet nodig. Zaterdag 31 mei. De inloop is vanaf 2 uur. Om 3 uur starten de optredens. En de eindtijd wordt verwacht rond 4:30. In Muziekhuis Maarhezen. Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. Organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
7: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
6: Ja, goede vraag.
8: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
9: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
8: Ontdek meer op vitality.nl.
10: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
11: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
12: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
12: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als

0: gewoon lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits, maar in de regio zijn er toch nog wel wat dagelijkse files te melden. Allereerst de A2 naar Den Bosch. Voor Zaltbommel 10 minuten extra. Ook op de A17 Roosendaal-Dordrecht nog wat drukte tussen Moerdijk en Knoop Klaverpolder. 2 kilometer, 10 minuten. En op de A58 naar Tilburg. File vanaf knooppunt Galder tot aan knooppunt Sint-Annabos. 5 minuten en 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Jan van Dommelen.

Zo, beste luisteraars, een hele goede morgen toegewenst vandaag. Even kijken, donderdag 28 mei, het jaar 2026. Heerlijke zomerse periode. En we bedanken Rolf voor zijn ochtendprogramma hier bij Radio Horizon. En ik neem je mee tot aan de klok van 12 uur met dit programma. Voor tussen het werk hierdoor en de koffie en de boterhammen. Alle muziek van Jonathan King en Hooked on a Feeling. We gaan naar Duitsland met de Geier Sturzflug.

hadden de opname van Van Morrison, Brown Eyed Girl, en voor de Gaia Stoortsvloeg, moet ik zeggen, met bruto sociaal product. Het sportpark in Budel staat vanaf vrijdag 29, jazeker, tot en met zondag 31 mei volledig in het teken van de 54ste editie van het Le Dupe Volleyball Festival, met ruim 400 deelnemende teams uit Nederland, België, Duitsland en Engeland. Beleeft het evenement dit jaar de grootste editie ooit. En de organisatie verwacht gedurende het weekend zo ongeveer 10.000 bezoekers. Hou je op de hoogte, hier bij Radio Horizon binnenkort nog meer.

Dat was van het album Green River, de band Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. En voor de dames Flirtations en Nothing But a Heartache. Een groot hit was er voor Rufus en Chaka Khan, Once You Get Started.

Radio Horizont

En dat was de opname van Julien Clerc en Sun. Ja, en daarvoor Rufus en Chaka Khan. Once you get started. We hebben een berichtje van Vigoorhof van Heden. Aan de wedstrijd nummer 10 in Bergijk op zaterdag 27 juni. 5 uur in de namiddag gaat de optreden Rudy's Sound. En Rudy was voormalig muzikant bij de Rakkers. Een geweldig goed dansorkest. Hij begint om 5 uur in de namiddag en het loopt door tot in de avond. Afgewisseld met een optreden van de Drive-In Show van Frank Heesterbeek. Dus bij Vigoorhof van Heden op 27 juni. Wat gaan we nu doen? Paul Simon gaan we eruit.

Dat waren de OJ's met Mia en Julio down by the schoolyard. En even kijken, ja, hebben we ook nog helemaal gedraaid. En de OJ's en Love Train. Een mooie plaat van de Philadelphia Sound, begin jaren 70. We gaan even naar Zalencentrum en Geenhoven aan de Hoppenbrouwers in Valkswaard. Op zondagmiddag 7 juni een optreden van de band Rewind uit Valkswaard. Voor een gezellig zondagmiddag voor een dansje en een hapje en een drankje. Dat allemaal dus bij Zalencentrum Geenhoven in Valkenswaard. Nu door met Little River Band, gevolgd door de agendaberichten.

0: zondag 7 juni kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026. Tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Hezen. Bibliotheek De Kempen organiseert volgende week vrijdag 5 juni een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen, mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dobbelen.

De grote hit voor Harpo en Movistar. En bedanken natuurlijk Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Nu dan een van de vele hits van de formatie ABBA. En het heet Money, Money, Money.

En dat waren Flash en de band Hey St. Peter. En voor Abraham met Money Money. We hebben nog tijd voor de Veronica Unlimited en een stukje Electric Light Orchestra. En misschien nog wat van Blondie. En dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 11 uur. Wij gaan hier even van de koffie.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
3: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
2: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zo, beste luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon aan het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Hadden wij muziekje van My Toy en What Goes On. Ja, wij gaan tot aan de klok van 12 uur het programma nog voor je maken. Met nu Michael Jackson en Remember the Time.

Dat waren Casey and the Sunshine Band en Come to My Island en voor Michael Jackson en Remember the Time. Even kijken op mijn agendaberichtje. Op woensdag 10 juni is het feest bij Du Commerce op de statie in Valkenswaard. De Big Band Night Shift organiseert dan een gratis feel-good concert om hun 30-jarig jubileum te vieren. Voor bijzonderheden kijk even op de site van Mooi op de Statie. Daar staat het allemaal uitgebreid vermeld. Dus Night Shift, die bestaan 30 jaar. Krijg je heerlijke muziek van toen. Swing and Dance Music.

Gonna Be a Hard Day Tonight. Dat waren de Eagles en voor Stevie Wonder, Signed, Sealed and Delivered. Is There Something I Should Know? Dat weet ik ook niet, maar het wordt wel gezongen door Duran Duran.

En dat was de opname van Madonna samen met Sabrina Carpenter en Bring Me Your Love. En daarvoor hadden we Duran Duran. Dan op 12 en 13 juni brengt slagwerkgroep De Una uit Valkenswaard haar splinternieuwe programma Dreamscape op de planken van de Hofnar. De unieke show staat onder algehele leiding van dirigent Bart Wernaert. En dit jaar wordt medewerking verleend door een blazersensemble, een projectkoor en een combo. Dus allemaal op 12 en 13 juni in de Hofnar slagwerkgroep Una. Kijk even op de site van de Hofnar voor meer bijzonderheden.

0: Het Gilde Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:45 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag, in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Het sportpark Budel staat dit weekend weer volledig in het teken van het Le Tup Volleybalfestival. Met ruim 400 teams uit Nederland, België, Duitsland en Engeland beleeft het evenement dit jaar de grootste editie ooit. Tijdens het festival worden wedstrijden gespeeld in verschillende categorieën, waaronder 6x6, 3x3 en de jeugdcompetities. Daarnaast is ook de topdivisie beachvolleybal aanwezig voor competitiewedstrijden in de Budelse Beachbak. Naast de sport is er volop muziek en entertainment. Twee podia's verzorgen 20 DJ's, bands en acts, optredens. En ook 3 blaaskapellen zorgen het hele weekend voor extra sfeer op de velden en de camping. Bezoekers zijn het hele weekend welkom op het festivalterrein. Toegang is gratis, ook voor mensen die niet deelnemen aan het volleybaltoernooi. Het Le Tup volleybaltoernooi op Sportpark Budel van vrijdag tot zondag. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dobbelen.

En dat was opname van Nena met 99 Loefballons. En wij bedanken Hans van den Broek en Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten. Nu door met Suzanne en Freek en Slapeloos.

Can't Hurry Love door Phil Collins. Origineel ook nog van de Supremes. En daarvoor hadden we Suzanne en Freek nog voor je. Opname van Simply Red gaan we nog doen. En Herman's Hermits. En misschien nog een stukje chic. En dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van De Smaak van Smaak. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Hele fijne dag nog. En wat mij betreft tot morgen. Dag.

van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
3: En je accu?
2: Die is leeg.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
2: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
4: En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 5

0: Zondag 7 juni kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026. Tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Hezen. Bibliotheek De Kempen organiseert volgende week vrijdag 5 juni een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen, mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Poh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
4: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
3: Ja, goeie vraag.
5: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
6: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
5: Ontdek meer op vitality.nl.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
8: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
9: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
10: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
11: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
11: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Van
13: Echt. Even na 2 uur, welkom bij dit nieuwe tussenuur op deze donderdag, deze 28e mei. En jawel hoor, het automaatje Hees en Leende heeft een mail.

Ja, en 180, dat is ook zo'n beroemde uitspraak. Hè? Hadden wij de dart dus met Come Back My Love. Ja, ANWB-automaatje in Heeselen heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. In 5 jaar tijd zijn ruim 10.000 ritten uitgevoerd. Door

0: uitvoering van Lodi hadden wij muziek van Creedence Clearwater Revival. En in die tijd werd het uitgebracht als de B-kant van de Bad Moon Rising.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Dit is Radio Horizon.

werd voor het eerst opgenomen in 1966 door de Amerikaanse Motown groep. De Supremes bereikte de eerste plaats in de Billboard Hot 100. Er zijn diverse uitvoeringen. Deze plaat is ook heel vaak gecoverd, maar dit was de uitvoering van Kim Wilde. En dan heet het inderdaad nog steeds You Keep Me Hanging On.

0: Donk en het bestuur van Theater de Borg hebben onlangs een bestuurlijke overeenkomst ondertekend. Daarmee laat de gemeente zien vertrouwen te hebben in de huidige koers van de Borg. En ook draagt de gemeente daarmee een deel van de verantwoordelijkheid over aan het bestuur. De overeenkomst past binnen het kompas voor Kranendonk, waarin ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving centraal staan. Kissing the Pink hadden we met One Step. Het is 15 over 2 geweest alweer. Dit is Volumia. En hou me maar even een beetje vast.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht.

0: Regio-nieuws headlines.
1: Nieuwe college van Kranendonk officieel geïnstalleerd. Afvalinzameling start eerder tijdens warme dagen. En komende periode minder treinverkeer tussen Eindhoven en Weert door werkzaamheden.

maanden flink warm kan worden, gelden er in de gemeente Heezeleden tijdens warme dagen aangepaste werktijden voor de afvalinzameling. Dit moet ervoor zorgen dat de medewerkers veilig kunnen blijven werken tijdens de hoge temperaturen. Inwoners wordt daarom ook gevraagd hun afval op warme dagen uiterlijk al om 6:30 aan de straat te zetten. En wanneer containers te laat worden aangeboden, komt de inzamelwagen helaas niet meer terug. Vooraanstaande vrijdag, morgen, worden opnieuw temperaturen boven de 30 graden verwacht. En daarom start de afvalinzameling die dag al om 6:30. Dus hou er even rekening mee. Man at Work hadden wij met Down Under. Het is 3:55 bijna. Dit is

0: Face.
1: Nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
2: De gemeenteraad van Kranendonk heeft dinsdagavond, 26 mei, tijdens een extra raadsvergadering, het nieuwe college van burgemeester en wethouders officieel geïnstalleerd. Daarmee krijgt de gemeente een nieuw bestuur voor de komende bestuursperiode. Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van de vertrekkende wethouders Karel Bonen, Henny Driessen en Jordi Drieman. Aansluitend werden de nieuwe wethouders benoemd en beëdigd. Het nieuwe college bestaat uit vertegenwoordigers van Elan, CDA en Kranendonk Actief. De vorming van deze coalitie volgt op het advies van de Verkenner, waaruit bleek dat de meerderheid van de gemeenteraad de voorkeur gaf aan samenwerking tussen deze partijen. De coalitiepartijen hebben de afgelopen maanden onderhandeld over een gezamenlijke koers voor de gemeente. Namens de partijen zijn Geert Rijkers namens Elan, Wouter Boelens namens het CDA en Joost Ploos van Amstel namens Kranendonk Actief benoemd tot wethouder. Samen met de burgemeester vormen zij het nieuwe college van Kranendonk. De portefeuilleverdeling wordt op een later moment bekendgemaakt.
1: Heezerleende.
2: Een 85-jarige man die sinds dinsdagavond werd vermist is woensdagochtend in goede gezondheid aangetroffen na een zoekactie in en om het Leenderbos in Leende. De man was dinsdagavond rond 8 uur voor het laatst gezien. Bij de zoektocht kregen de hulpdiensten, waaronder de politie, ondersteuning van een helikopter en leden van de veteranen search team. En omdat het de komende maanden flink warm kan worden, gelden er tijdens de warme dagen in de gemeente Heezerleende aangepaste werktijden voor de afvalinzameling. Dit moet ervoor zorgen dat medewerkers veilig kunnen blijven werken tijdens hoge temperaturen. Inwoners wordt gevraagd hun afval op warme dagen uiterlijk om 6:30 aan straat te zetten. Wanneer containers te laat worden aangeboden, komt de inzamelwagen niet terug. Voor vrijdag 29 mei worden temperaturen boven de 30 graden verwacht. Daarom start de afvalinzameling die dag al om 6:30 morgens. De gemeente adviseert inwoners om de Blink afval-app te downloaden en meldingen in te schakelen. Via de app ontvangen gebruikers automatisch informatie over inzameldagen en eventuele wijzigingen. Ook de openingstijden van de Milieustraat kunnen bij extreem warm weer aangepast worden. Actuele informatie hierover is te vinden via Cure Afvalbeheer. De dienstverlening van Grip blijft volgens de normale planning doorgaan.
1: De regio.
2: Reizigers op de spoorlijn Eindhoven-Maarhezen-Weert moeten van zaterdag 30 mei tot en met zondag 7 juni rekening houden met aangepaste dienstregelingen en vervangend busvervoer. Spoorbeheerder ProRail werkt in deze periode aan het spoor rond station Eindhoven Centraal. Voor reizigers vanaf Maarhezen, Hezen, Geldrop en Weert zijn vooral de wijzigingen op de verbinding richting Eindhoven belangrijk. Op 30 en 31 mei rijdt de Sprinter tussen Tilburg Universiteit en Weert niet verder dan Eindhoven Centraal. Wel rijdt er een aparte Sprinter tussen Eindhoven en Weert. Van 1 tot en met 4 juni wordt ook een aparte Sprinter ingezet tussen Eindhoven en Weert. De grootste hinder wordt verwacht van vrijdag 5 juni vanaf 's avonds 11 uur tot en met zondag 7 juni. In dat weekend rijden er dan helemaal geen treinen van en naar Eindhoven Centraal. De Nederlandse spoorwegen zetten dan snel- en stopbussen in. Reizigers tussen Eindhoven, Hezen, Maarhezen en Weert kunnen gebruik maken van snelbussen tussen Eindhoven Centraal en Maarhezen en tussen Weert en Eindhoven. Ook rijden er stopbussen tussen Maarhezen en Eindhoven. De NS adviseert reizigers om vooraf hun reis goed te plannen via de NS-app of de website van de NS. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag donderdag 28 mei. Het nieuws lees je op je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Het is een plaat die terug te vinden is in de hitlijst. Hadden wij Jim Gardner en Jordan de Better Man. De 85-jarige man die sinds dinsdag werd vermist is gisteren woensdagochtend in goede gezondheid aangetroffen na een zoekactie in en om het Leenderbos in Leende. De man was sinds dinsdag 8 uur voor het laatst gezien. Bij de zoektocht kregen de hulpdiensten, waaronder de politie, ondersteuning van een helikopter en leden van het veteranen search team. Daarom, het is zo belangrijk, let gewoon

0: een vrolijk nummer over het oplossen van een klein probleempje. Nou, noem het maar een klein probleempje. Ik moet er niet aan denken. Hadden wij muziek uit 1987 van UB40 en Red in My Kitchen.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Ja, wederom een heerlijke dag hier vanuit Zuidoost-Brabant. Het is ook gezellig druk in de studio. Dat kunt u al horen op de achtergrond. En we doen dit programma elke werkdag hier op Horizon tussen 2 en 3 uur. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Is dit makkelijk?

Verbleef hij nog een tijdje bij het Casino Cursaal in Oostende. Na een leven waarin hij ondanks zijn artistieke successen steeds meer aan lage wal raakte door drugsgebruik en wangedrag, werd hij uiteindelijk doodgeschoten door zijn eigen vader, een predikant. Hij overleed op 1 april 1984, hadden wij muziek van Marvin Gaye en Gotta

13 minuten voor 3 geworden op deze donderdag in het tussenuur hier op Radio Horizon. Hadden wij de nieuwe van Miss Montreal. Leuk om naar te luisteren. En die heet Schuilen. We kennen deze ook in de uitvoering van Lee Towers. Maar dit is

met Hold Back the Night. En alle berichtjes die je voorbij hebt horen komen in het regio nieuws. Je weet het, je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website. En nog veel meer berichtjes trouwens. Straks in een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt vanaf een uurtje of 4. Dan hebben we ook weer 2 keer aandacht voor de Horizon Agenda. Wil je daar gebruik van maken? Doe het dan via info@rtvhorizon.nl. Dit is Sienna Spiro.

En zo bijna aan het einde van dit tussenuur hadden we toch nog een plaat uit de hitparade van dit moment. Sienna Spiro en Jorde Material Lover. Bedankt voor het luisteren. Morgen doen we uiteraard een nieuwe. En straks om 4:00 dan zijn we bijzonder graag bij u terug met een nieuwe Echt van Echt. Is dit nog Kim Carnes en Better Davis Eyes? Oh,

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten. Later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
4: En je accu?
3: Die is leeg.
5: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
3: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
5: Ontdek meer op vitality.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel korte dagelijkse files al in onze regio, ruim 100 kilometer bij elkaar. Kwartiertje vertraging bij Zaltbommel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartier extra op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dan gaan we naar de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Altijd nog 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging ook voor het verkeer inmiddels op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Ulvenhout. Een 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ah.

gemeente Kranendonk krijgen de kans om hun creatieve talenten te laten zien. Tijdens de eerste editie van Jonge Talenten Kranendonk. Het open podium vindt plaats op zaterdag 31 mei in het muziekhuis in Marezen. Later meer daarover. Hey, een bijzonder

talenten. Kadendonk richt zich dus op jongeren van 14 tot en met 24 jaar en biedt ruimte aan zowel beginnende als ervaren podiumtalenten. De organisatie wil jongeren stimuleren om zichzelf creatief te uiten en nieuw talent zichtbaar te maken binnen de gemeente. 31 mei, het komende weekende, dus de inloop is om 2 uur in het muziekhuis in Marezen. De start van de optredens begint om 3 uur en rond 4:30 zal het zo'n beetje de verwachte eindtijd zijn. En de entree die is gratis. Kom een kijkje nemen in ieder geval. Hadden wij Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Op deze donderdag, 4:15 geworden inmiddels. Duidelijk herkenbaar altijd maar weer de muziek van Nile Rodgers. Dit keer samen met Emile.

Madonna en Sabrina samen op één plaatje. En Bring Your Love, een mooie hit die genoteerd staat in de hitlijst van dit moment. Het sportpark in Budel staat vanaf komende vrijdag morgen 29 tot en met 31 mei volledig in het teken van het Ledup Volleyball Festival. Met ruim 400 teams uit Nederland, België, Duitsland en Engeland beleeft het evenement dit jaar de grootste editie.

Sir Cliff Richard hadden wij met Some People. Dus het komende weekende staat dus alles in het teken van het Ledup Volleybalfestival vanaf morgen vrijdag 29 mei tot zondag 31 mei. En bezoekers die zijn natuurlijk het hele weekend welkom op het festivalterrein in Budel. En de toegang die is hartstikke gratis.

van Donald Fagen. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij ook nieuws van bij ons, dan vinden we het leuk dat je het met ons zou willen delen. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Is dit muziek van James Blunt en Carry You Home.

0: videoclip die bij deze plaat hoort, die is volledig in het zwart-wit opgenomen. Het vertelt het verhaal van een man die op reis gaat om de persoonlijke bezittingen van een overleden soldaat terug te brengen naar diens vrouw. De video werd gefilmd in Dorset in het zuidwesten van Engeland. Hadden wij muziek van James Blunt en Carry You Home. Zometeen een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda, maar nu eerst nog Direct en Wastelands.
1: I

0: de Horizon Agenda. Wil je daar gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl. En doe het 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Was dit muziek van Direct.
1: Horizon Agenda.
2: Jongeren uit de gemeente Kranendonk krijgen de kans om hun creatieve talenten te laten zien tijdens de eerste editie van Jonge Talenten Kranendonk. Tijdens de middag staat taal centraal in de breedste zin van het woord. Bezoekers kunnen genieten van uiteenlopende optredens zoals poëzie, spoken word, rap, theater en singer-songwriter acts. Ook andere creatieve vormen waarin taal een belangrijke rol speelt zijn welkom. Jonge Talenten Kranendonk richt zich op jongeren tussen de 14 en 24 jaar en biedt ruimte aan zowel beginnende als ervaren podiumtalenten. De organisatie wil jongeren stimuleren om zichzelf creatief te uiten en nieuw talent zichtbaar te maken binnen de gemeente. Deelnemers krijgen vooraf bovendien een workshop aangeboden om hun optreden verder te ontwikkelen. Het evenement is gratis toegankelijk voor deelnemers en bezoekers en aanmelden is niet nodig. Zaterdag 31 mei. De inloop is vanaf 2 uur. Om 3 uur starten de optredens. En de eindtijd wordt verwacht rond 4:30. In Muziekhuis Maarhezen. Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

ANWB Automaatje in Heesterleen heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. In 5 jaar tijd zijn ruim 10.000 ritten uitgevoerd voor inwoners die minder mobiel zijn of moeilijk zelf vervoer kunnen regelen. Het ANWB Automaatje is een samenwerking tussen de ANWB en lokale welzijnsorganisatie, waaronder Kordaat Welzijn. Vrijwillige chauffeurs brengen inwoners onder meer naar het ziekenhuis, familie, de kapper of activiteiten in de buurt. Dus een bijzondere mijlpaal al daar. Hadden wij Johnny Hates Jazz met The Shattered Dreams. Is dit Thelma Houston? And don't leave me this way.

Sound met deze Don't Leave Me This Way. Geschreven door Kenneth Gamble trouwens en Leon Huff en Gary Gilbert. Zij schreven het in die tijd voor Harold Melvin en de Blue Notes. En Thelma Houston had er in 1975 opnieuw een hit mee met deze Don't Leave Me This Way. Het is 10 minuten voor 5 geworden. In het programma Echt van Echt is dit, zijn dit de deep

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World Marhese heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 260 kilometer file bij elkaar, maar heel weinig bijzonderheden. Op de A2 Eindhoven-Utrecht, een kwartier vertraging bij knooppunt Empel. Kwartiertje op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel. Half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want bij Zaltbommel staat de kop van 19 kilometer file. Je komt al in de file vanaf knooppunt Everdingen. Kwartier vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Kwartiertje extra ook op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 10 kilometer file met een kwartier vertraging. De N631, de weg Oosterhout-Rijen, is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A27 na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: van echt

Minuutje 5 over 5 geworden. Hadden wij Pink met Never Gonna Not Dance Again. Welkom terug op deze donderdag, deze 28e mei. Welkom terug bij deel 2 van het programma Echt van Echt. Onderweg naar 6 uur, onderweg naar een nieuwe knooppunt Lenen Rijden. Is dit Olivia Rodriguez?

The Rhythm of the Jungle hadden wij de Quick uit de 1982. En daarvoor hadden wij nog de nieuwe van Olivia Rodrigo. En wanneer je erg boos bent op iemand, dan zou je soms wel eens kunnen zeggen, wat mij betreft, drop dead. Ze staat daarmee genoteerd in dit parade van dit moment. Bob Marley en The Wailers. Dit is

en de Wailers. In het kader van de Week van de Mentale Gezondheid organiseren IVN Kranendonk en IVN Weert op woensdag 3 juni een bijzondere mindfulness wandeling door het Weerter Bos. Tijdens deze wandeling staat niet alleen natuurbeleving centraal, maar ook rust en ontspanning en ook bewust genieten van het moment. Woensdag 3 juni wordt vertrokken vanaf 9 uur. Vertrokken vanaf Peerkesbos, Heuchterweg 2 in Nederweert. De wandeltocht duurt ongeveer 2 uur. En je moet je wel even aanmelden via natuurindekempen@kpnmail.nl.

weer aan denken als ik het einde hoor van deze plaat. Dat doet me denken aan vroegere tijden. Toen was het namelijk zo dat wanneer het gaatje niet precies in het midden zat, dan jengelde zo'n plaatje wel eens. Hè? Veel mensen denken bij zichzelf, waar heeft hij het over? Nou ja, vroeger moest je nog echt een singeltje op de draaitafel leggen. Wanneer het gaatje dan niet precies in het midden zat, ja, dan moest je toch even het stukje vakmanschap kwam om de hoek kijken om het plaatje dan toch zo goed mogelijk in het midden neer te leggen. Maar zo klinkt het een beetje op het einde. Wel een mooie plaat. Rod Stewart en I Don't Wanna Talk About It. Dit is muziek van Brian Ferry en Don't Stop.

echte feel-good plaat gehad hebben in dit laatste uurtje. Echt van echt op deze donderdagmiddag, dan was er dit wel eentje. Hadden we Dionne Warwick en The Heartbreaker. Zometeen Frans. Hans zit er al klaar voor. Ja, Frans ook bijna trouwens. Maar nu eerst Hans, zometeen met de Horizon Agenda. En tot aan die tijd doen we deze nog van de Stranglers. Dit is Skin Deep.

0: zondag 7 juni kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026. Tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Hezen. Bibliotheek De Kempen organiseert volgende week vrijdag 5 juni een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen, mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

vandaan. Zo aan het einde van deze werkdag hier op Radio Horizon hadden wij achtereenvolgens Evelyn Thomas en High Energy. Was dit muziek van M People en Jorden Moving On Up. Bedanken wij Hans van den Broek en Hans van Goezen voor hun medewerking. Wat de Horizon agenda aanging voor deze donderdag. En morgen dan spreken we elkaar gewoon weer. Heren, alvast een hele fijne avond. Dit is Tina Turner en Better Be Good To Me.

Shakira, Nils Lofgren en Shine Silently. Een mooie dag hebben we achter de rug hier bij Radio Horizon. Het blijft vanavond ook nog enige tijd enigszins behagelijk buiten. Dus mocht je nog iets buiten huis willen gaan doen, het kan nog steeds. Hè? Morgen krijgen we te maken met een iets warmere dag nog weer. Nou, fijn. Ik wens u een goede avond. Bedankt voor het luisteren. En graag tot morgenmiddag om een uurtje of twee.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
3: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
2: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
4: Poh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
5: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
4: Ja, goede vraag.
6: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
7: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
6: Ontdek meer op vitality.nl.
8: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
9: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
10: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke avondspits in het zuiden van het land. Bijna 200 kilometer file staat er nog bij elkaar, maar gelukkig weinig bijzonderheden. Op de A2 Eindhoven-Utrecht, kwartier vertraging bij knooppunt Empel. 20 minuten op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. De andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt het langzaam over 10 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel met dik 20 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda, 20 minuten oponthoud tussen Lexmond en Berkendam. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg-Reeshof de kop van 12 kilometer file. En op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot 7 kilometer. Half uur vertraging, want daar blokkeert een kapotte vrachtauto de rechte rijstrook. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel nog eens 7 kilometer met een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ik ga zelf nog even aan nalezen welke spelers dat er eigenlijk naar het WK gaan. Daar staan wel wat verrassingen bij, moet ik eerlijk zeggen. Zo, goedenavond, van harte welkom de donderdag aflevering van Knoop en Lene Heide. Dat is leuk uit 81.

Commodores 1989, het laatste nummer dat Lionel Richie opnam trouwens met de band, want die wilde voor zichzelf beginnen, zo werkt dat. En zijn allereerste album, Lionel Richie, kwam in datzelfde jaar uit met onder andere You Are erop. Ja, en Tell Me, nog wat leuke singles trouwens. Volgende week is aandacht aan besteden. Goed jongens, straks nog de ANWB, wat doen we nog? We hebben de goede nieuwe Simple Shazam van de Script, die hoor je straks als laatste plaat. En vooral veel zomerse muziek, zoals dit. Uit New York komen de Knocks samen met Dragonettes.

0: al wat zaken met Meatloaf in de jaren 80. Werd door producent David Foster, de beroemde Canadese producent, gevraagd om muziek te schrijven voor de film Still the Elmo's Fire in 1985. En dat deed hij. Nummer 1 hit destijds in dat jaar voor... nou ja, goed, u had het al door natuurlijk. Still the Elmo's Fire.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Horizon.
2: Radio Horizon.
0: En Paul Carrick.

in juni komt hij nog een keer naar Amsterdam. En daarna gaat hij naar Wembley voor een x-aantal keren. Het experiment is niet zo heel erg goed gelopen. Want de kaartjes die waren niet zo duur als dat iedereen gedacht had. Zeker Mojo niet, die daarachter zat, dacht ik, als ik me niet vergis. Harry Styles, American Girls, 8 minuten voor 6:30. Dit is Tame Impala, Is It True?

In 1977 treden ze al op de band The Human League. Soms heel duister, maar soms ook heel vrolijk, net zoals dit. The Mirror Man uit 1995 met de enige vaste bandlid Phil Oakey. En ze trainen nog steeds op. Een paar jaar geleden heb ik ze nog eens gezien. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik was danig onder de indruk. Absoluut. The Mirror Man nog een keer. Zometeen, tijd voor de ANWB. En we cruisen er naartoe. Onder het genot van de Dire Straits. Heerlijk. Met allemaal songtitels van Elvis Presley. Daarom heet hij ook Calling Elvis. Calling.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file staat er precies nog op de wegen in het zuiden van het land. Weinig bijzonderheden nog steeds, gelukkig. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht wel 10 minuten vertraging nog bij knooppunt Empel. 20 minuten op de A2 als je vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Want je komt in 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is de vertraging een kwartier bij knooppunt Klaverpolder door 12 kilometer file. A27 Utrecht-Breda, 12 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam met 20 minuten vertraging. Kwartiertje extra op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En altijd nog een half uur tijdsverlies op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Langzaam rijden daar tussen Moergestel en Best. De vertraging is ook een half uur op de N69 vanuit Veldhoven naar Neerpelt. Bij de Belgische grens 4 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf Valkenswaard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

Moonshine Still. Dit is in 1984. En dit kwam uit in 1985 van Phil Carmen. Laat u niks wijs maken hoor. De man komt gewoon uit Zwitserland. Heet eigenlijk Herbert Hofman. Maar wat een heerlijk zomersplaatje. 8 over 6:30. We gaan terug naar 2024 met Miles Smith.

0: hebben 5 dagen wel gehad, hè? Summer breeze.
1: Behoorlijk. Vluchten tegen de 30 graden aan en af en toe eroverheen. Komende week wordt het wat minder, zag ik. Wat onvoorspelbaarder. Links en rechts wat regen. Goed voor de planten, zullen we dat maar zeggen. Seals and Crofts draaiden we. Een summer breeze. En daarvoor Steve Allen. Ja, wie kent hem nog? Oftewel Enrico Cadillac. Zo heeft hij zichzelf ook wel eens ooit genoemd. Blij dat hij die naam niet gehouden heeft, inderdaad. A letter from my heart. Straks nog de script. Als simpel als je

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
3: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
2: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land zit de avondspits er bijna op. Nog 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Op de A27 Utrecht-Breda rijdt het langzaam nog over 10 kilometer tussen Lexmond en Werkendam. Kost je een kwartiertje extra. 20 minuten vertraging op de A58 Tilburg-Eindhoven. Bij best de kop van 13 kilometer file. Je komt vanaf Moergestel in de file. En 10 minuten vertraging op de N69 Veldhoven-Neerpelt. Bij Afrit Bergeijk 4 kilometer file tot aan de grens met België. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
3: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
2: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
4: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
2: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan is weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
3: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
2: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
4: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
5: maar
4: is een van
5: ethanol gelekt, waar komt dat dan vandaan?
4: Uit een slecht aangesloten toestel.
2: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ontzettend lekker weer natuurlijk. Hè. Ik weet niet waar je bent, waar je zit vanavond. Na een dag te hebben gewerkt, een dag op school te hebben getoefd. Kun je denken van, weet je wat, ik ga lekker luisteren naar Radio Horizon. Want de jongens zijn natuurlijk vandaag weer. Dance Tracks on your radio. Het hoekje van Bram Leenders was nog op het laatst binnengekomen. Deze van de Soundcloud. Hij zegt ja. Bij deze temperatuur, die tropische temperatuur, ook voor morgen natuurlijk, is die Fiesta natuurlijk een hele fijne plaat. Hè? Zo, de kop is eraf. Dan zijn we weer natuurlijk met Dance Tracks on your radio.

Borden, dat betekent 3 uur lang gaan we jouw trommelvliezen weer verwennen met al dat lekkers uit het verleden wat op dat dansgebied is geproduceerd natuurlijk. Hè. En wat fijn dat je erbij bent aan de andere kant van de radio. Met een woord van dank natuurlijk eerst voor vorige week. Hans van der Meijs, mijn collega. Een goede vriend die de show heeft waargenomen. Een weekje Portugal, ik kan het je aanraden. Absoluut, een weekje vakantie. Even ertussenuit, batterijtje opladen. De koffer inladen met veel zonnestralen. En dat is ons gelukt dit keer. 30 graden maar liefst morgen weer, onder andere. Nou, ben je er klaar voor?

De lijsten zijn doorgestuurd via DanceTracks, XXX op het einde. Het RTV Horizon, die zijn zorgvuldig behandeld en aangekeken. En het deel natuurlijk al verwerkt in de lijst van deze avond. Deze mooie donderdagavond, zomerse avond eigenlijk. Als je nou met ons gemaild hebt, het kan zomaar zijn dat jouw plaat of zelfs platen uit het verleden met al jouw herinneringen voorbij gaan komen hier in DanceTracks. En ik kijk zo'n beetje naar links, naar de redactie. Je zit wel lekker vol met een aantal collega's die even polsen zouden komen nemen. En natuurlijk mijn producer Martje van Erk, die ook vandaag weer live aanwezig is. Hè. Dus als je met ons contact zoekt, vooral via de mail, hij zal jou beantwoorden. En dan kijk je naar het lijstje en ik moet zeggen, veel zomerse bezoeken die al verwerkt zijn. Dat is natuurlijk leuk, hè? Ik heb daar niet al te veel invloed op. Dat verzorgt mijn producer, maar af en toe zie ik een gaatje staan. En dan ben ik heel blij. Waarom? Voor jouw suggestie of voor mijn eigen suggestie. Want ik heb ook zelf natuurlijk in mijn verzameling een beetje zitten zoeken. En heel wat lekkers boven water gaan.

0: De plaatje die gewoon zo direct te draaien. Sisters Leeds en Lost in Music, maar dan in een lange versie. Naast hier staan Odyssey, The Native New Yorker. Italiaan, Silvio Pozzari, Around My Dreams. En er eentje is de plaat van Cameron Young in een special remix, Hot Shot. Hij is voor Wim de Roy. Hij zegt op de eerste plaats, oftewel First Choice, heb je de lekkere. Oh, uit de verleden Motown tijd. First Choice. Gotta get away.
1: Tot 12 uur, de beste.
2: Disco en Soul Show Classics.
1: Dance Tracks.
2: Horizon. Radio.
3: Radio Horizon.

En ik moet ik altijd maar zeggen en eerlijkheidshalve bekennen dat als je deze track draait van, ja, Sister Sledge, een stukje herkenbaar. Karen Swinkels ook, die appt even en die mailt ook. Dan dankjewel voor het draaien van onze keuze. Lekker op, staan dansen. En waren ze dan hier in Lieshout. En ik vind het leuke donderdagavond hoor. Al die oude plaatsen die voorbij komen. Af en toe je ogen sluiten, wat je wel zegt. En dan gewoon terugdenken aan die tijd, hè. Hoe oud was je? Waar zat je op school? En met wie ging je om? Waar ging je op stap? En waar danste jij heel graag op? Dat soort dingen namelijk. Ik moet zeggen, dit zit vandaag boordevol. Maar natuurlijk een paar gaatjes nog van jouw suggestie. Dus geef ze vooral door. DanceTracks@rtwhorizon.nl. En we gaan Lost in Music tot aan 12 uur hier bij Radio Horizon. Elke week weer een feestje. En zeker als je kijkt, de reactie dan binnenkomen. Niet alleen hier uit de buurt natuurlijk, hè, want het zijn natuurlijk altijd de plaatjes die voornamelijk natuurlijk op de voorgrond staan. En ja, dan heb ik natuurlijk ook hier een collega, Peter van der Zanden. En die appt dan ook naar ons toe. Maar die zegt dan ook van, heb je toch wel die plaat van Joe Thomas? Nou, even gaan zoeken Peter, maar wel gevonden jongen. Plato's Retreat hier in Dance Tracks.

Leo de Groot, hij zegt, ja, ik ben gaan kijken, misschien luisteren naar het Best Of album van Odyssey. En toen kan de You Stop, je kan de Wear Me Down en ga ze maar door. Dat kent iedereen wel, maar deze, oh, die native New Yorker, en zeker bij zonnestralen, komt zo'n plaat natuurlijk heel erg lekker binnen. Nou, draai ik graag voor je natuurlijk, hè, met jouw commentaar erbij. Als jij namelijk thuis in jouw verzameling aan het zoeken bent. Zoals ons systeem vanavond trouwens ook, want af en toe dat blijft je een beetje hangen. Dus maar goed, dat wordt verholpen. Dat wordt dan gewerkt, zeg maar. Dus haal je plaatjes eruit, thuis van je eigen verzameling. Modern zegt, schud je iPodje om. Laat ons weten wat je graag wil horen uit die tijd van de jaren 70, 80 of een beetje jaren 90. En vergeet ook Italo Dance Lessons niet. Ik zie je te weinig namelijk voorbij komen. Dit is een mooi voorbeeld. Silvio Pozzoli. Gelukkig op een aantal lijstjes tevoorschijn. Gekomen. Ja, en ik kijk even naar buiten namelijk, want het wordt langzaamaan wat donkerder. Maar de temperatuur is gewoon nog steeds zeer aangenaam, hè? Dus blijf waar je bent. En als je toevallig muzikale ondersteuning nodig hebt, omdat je aan het werk bent, dat mag je ons even laten weten. Dan gaan wij namelijk ook een plaatje voor jullie draaien, hè? Die ruimte is nog wel voorlopig later. Nou, pompen wij de zonnestralen door jouw speakers. Met de maat is het uit waar je bent, hè? All over the world. Met altijd lekker tot de 12 uur. Met Dance Tracks on your radio. En als je denkt, waar luister ik naar? Ja, het is weer gelukt door een introotje vol. Radio Horizon, het is Around My Dream.

Halo Dance Classics. Kijken we trouwens ook vooruit naar hetgeen wat eruit te komen is, wat een beetje zomerse klank heeft namelijk. Wat we graag aan je willen voorstellen. Je kent Dancefix. Ook een beetje van deze tijd natuurlijk, hè. En deze van Boza.

Als je dan praat over de floorfiller. Een beetje anno 2026. Opnieuw door de vier sporen haalt, zeg maar, door de computer heen haalt en je bouwt hem opnieuw op, dan krijg je dit resultaat. En wat vet is deze nog steeds, hè? Die Sanders is namelijk helemaal uit een dak gegaan. Daar stond hij op het lijstje, maar bij heel veel mensen. Het origineel natuurlijk van Karen Young. Wat chat. Deze mooie donderdagavond hier bij Radio Horizon. En laat even weten waar je bent. Stuur me een mailtje naar DanceTracks XX op het einde. RTW Horizon. Zit je lekker buiten? En ben je de buren aan het vervelen met Radio Horizon? Met altijd lekkers? Of hebben ze uitgenodigd? En ben je samen dansen? Kan natuurlijk ook, hè? Heb je toevallig feestje met jaar bent? Dat willen we allemaal van je weten. Misschien kunnen we een hele leuke plaat voor je draaien natuurlijk, hè? Maar daarvoor trouwens een nieuwe plaat van Boza en Magnetic. We hebben een collega erover. Uit Hilversum, maar zegt, dit zou ook maar zo'n zomerritje kunnen gaan worden. Oké, de voorspellingen zijn daar. Je luistert naar Radio Horizon. Met deze mooie van Karen Young. Hot shot. Dat wil ik namelijk zeggen, dus ja. En dan gaan we alvast vooruitkijken naar het volgende uur namelijk. Want het volgende uur zit ook weer een bordetje vol. Maar dit soort platen. Oh, het zijn gewoon top 40 noteringen geweest, hè. Haar naam, Sharon Brown. En ze was ergens in gespecialiseerd. Speciaal voor Bram. Deze. I specialize in love.

En eigenlijk is dit zijn hele grootste, tenminste de grootste geweest van alles wat hij heeft uitgebracht. Joost, ik hier op jou nummer 1 op de donderdagavond hier bij Radio Horizon. En ik zie het, het brandt op het puntje van je tong, willen we graag van je weten. Blijf ze vooral doorgeven, zo direct na 10 en nog veel meer geweld.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
3: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
2: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
4: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
2: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

denken bij jezelf van we gaan iets maken in de studio. Alleen de naam die wij verzinnen, die moeten we afkorten. BFI. Toch in de jaren 90 was het een hele grote hit. Why Not Jazz? In de zomer. Even opzoeken welk jaar dat was natuurlijk wel, maar... Dat zijn de platen die we graag van je willen, willen weten. Jos van Voort namelijk heeft ervoor gemaild en die dacht bij zichzelf een beetje wat. Ik ga een gevarieerd lijstje maken, vind ik altijd leuk natuurlijk. Goed, wees welkom, 10 over 10 op jouw nummer 1 van de donderdagavond. Met tijd door met altijd lekkers, François Heijmans. Deze van First Choice.

We zitten mensen groot hier. En we hebben onze eigen afdeling. Waar we dan zelf een zender digitaal kunnen uitkiezen. En wij kiezen voor Radio Horizon, zegt hij. Of voor deze plaat voor hun kunnen draaien daar. Voor al die mensen die er werken. Dus alweer een Meert. Den Armen. Gewoon om wat energie te krijgen, zegt hij. Relight my fire. En dat hier om 10:50 weer nummer 1 van donderdagavond natuurlijk. Hè. En ja, gaan we ook naar de clubtijd natuurlijk. Zeker, zeker, zeker, zeker. Want er zijn dames bij en groepen die destijds gewoon commerciële hits hebben gemaakt. Maar ook een beetje in de clubcircuit terecht zijn gekomen. Zoals Sharon Red. In the Name of Love, Can You Handle It. Dat zijn allemaal platen die we commercieel wel tegenkomen. Met deze komt ze in de jaren 80 tevoorschijn. Het was wel een hele diepe sound. En ik wilde als geen ander dat er staat Ferry Maat. En ook in België Guy de Pree van Funky Town. Deze plaat van Sharon Red aan ons voorstel op donderdagavond. En ik vond het geweldig. En de volgende dag zat ik bij mijn platenbaas. Bij de platenzaak. Om deze Never Gonna Give You Up te bestellen via de Billboard Hot 100. Ilko Pools heeft dezelfde gedachte. En zegt, als je 10 nog een keer kan draaien, gaat hij hier op standje 10.

een of andere nieuwe plaat uitkomt en je herkent de sound die erin zit. Tom Wouters, voor deze coach van Room 5. En zegt die Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night, als die er langs legt en dan draait. Ja, dat klinkt er wel totaal anders natuurlijk. Hè. Dit was in de jaren 90 ook een hitje namelijk ook. Hè. Make Love, Room 5 hier bij jou nummer 1 op de donderdagavond. Dat wil ik niet vaak nu zeggen. Dance Tracks on your radio. De Radio Horizon en natuurlijk een herkansing van Thunderfunk. Want af en toe doe ik een nieuw plaatje aan je voorstel natuurlijk. Hè. En met deze temperaturen komt hij lekker binnen. Oh, zet hem wat harder. Hier. On the dance floor. Dit is Thunderfunk.

dit is een mooi voorbeeld. De laatste twee weken. Onder andere deze aangevraagd. Billie Jean, Michael Jackson, door Hines Cox. Gerben van Oud. Paul van Nuenen. Gerard Martens. Even kijken, Dirk Verpoel. Bart Rutte. Dus ik kan een tijdje doorgaan. Wordt dan verzameld door mijn producer en uiteindelijk komt die plaat tevoorschijn. Dan krijg je de beloning voor het wachten. En wat blijft deze fantastische? Oh. 7:30. Op donderdagavond hier bij Radio Horizon. De meest waanzinnige dansmuziek uit het verleden natuurlijk. En je kent ons als Dancefacts zijnde. Wij gaan alle kanten op. Dat betekent ook dat we naar de lijsten kijken waar de clubhitjes voorbij komen. En dan Prelude Records. Dat kun je gewoon vergeten. Was destijds in de jaren 80 een heel belangrijk label. Naast Ramshorn. En bracht daar clubhitjes op uit. Wat af en toe commercieel kon doorbreken. Zoals deze van Visual.

Vanavond 3 uur lang gaan wij genieten van al dat lekkers uit het verleden. En dan halen we samen namelijk met de mensen die bij ons zijn gewoon even wat herinneringen op. En zeg, deze tijd was een beetje onbezorgd, hè? Nog met veel minder prikkels, et cetera allemaal. Want dat is wel de tijd waar we nu in leven. En met al die prikkels erbij natuurlijk. Hè? Ja, goed, Jordan, Sydney Youngblood. 2 keer gedaan in vorig jaar, goed. Deze komt erachteraan, Sydney and Wait. Sydney and Wait, ja goed. Sydney Youngblood. Zo direct zijn we terug om 11 uur. Met nog veel meer lekkers van... Ja, die decennia natuurlijk. Nog 2 te gaan met Fender Whitehead. Wat een fijne plaat. Een 12-inch versie trouwens aangevraagd. Gaan we binnenkort ook draaien voor je.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Jan Luijks.

Die zijn muziek op een aantal platins. Een aantal heeft hij wel geselecteerd, maar dit is dan weer apart. Wel bekend van de grote hit Stam. Ze bracht een album uit en daar kwam ook dit nummer vandaan. En ik moet zeggen, Ain't We Funking Now. Oh. The Brothers Johnson. Dat is het begin van het laatste uur van de uurtje op deze donderdag hier bij Radio Horizon. Dance Tracks on your radio. En ik zie je denken, potverdorie, het is alweer bijna richting 12 uur. Nee, nog niet. Niet aan denken, niet aan de vrijdag denken. Gewoon nog even in donderdagmodus blijven. Donderdagavondmodus. We hebben tijd tot 11:30 om te reageren. En wil je nog iets horen? Iets lekkers uit de jaren 70, 80? Mag altijd natuurlijk. Hè? Even Dance Tracks dubbel X op het einde. Het rtwhorizon.nl. Ondertussen draaien wij de meest waanzinnige dansmuziek ooit geproduceerd. Hè? Met natuurlijk ook de upgrades mixen. Dit gebeurt aan Ash van de Simpson.

lange versie mag je die altijd doorgeven. Raoul van de Heuvel heeft het namelijk ook gedaan. Die zegt dat is leuk, namelijk om een keer die breaks te horen natuurlijk. Deze Diana Ross. I'm Coming Out, the Chic Mix. Geproduceerd door Now Versus. Ja. En dat zijn de dingen die we de laatste, tenminste in het laatste uur vaak proppen. Maar ook door de show heen natuurlijk hoor je wel eens wat langere versies. En dat is dan populair gezegd de extended version. Oftewel de lange versie, hè? Dat maakt niet zoveel uit. Hè? Goed. Maar wel de herkenbaarheid natuurlijk. Hè? 8 voor 12. Och, en ik zie weer eentje staan van dezelfde lijst namelijk ook van Roel. Hij heeft namelijk die Let's Go Round Again. En ja, ik heb er namelijk iets van gevonden namelijk. En dat komt eruit de club van de Upgrades Guys. Die wereldwijd natuurlijk de parts hebben. En dat in elkaar opnieuw in elkaar zetten. En dan krijg je dit resultaat. The Average White Band. Hier bij Dance Tracks. Let's go round it.

een beetje uit die vervlogen tijd komt. In de jaren 80. Dat ken je natuurlijk de sound uit welke studio deze komt. Was toch een exje van ex-vriendinnetje van Rick James. En dit was haar eigen uit 1985 geloof ik, als het niet is. En de enige top 40 die zij scoorde, daarna kwam Seduction. Maar dat was meer in de glow sferen. De glow hit van Rick James dan, hè? Goed. Stukje informatie van onze kant uit vanuit Dancewix natuurlijk hier op jouw nummer 1 op de donderdagavond bij Radio Horizon. Ja goed, en dan moeten we een rustmomentje inbouwen. Ik dacht, weet je wat, we pakken het even op Mike en Station nog een keer. Is ontzettend lekker. Luister naar huiver.

jaren 80. En ik zie ook staan Renee en Angela, I'll Be Good, et cetera. Dus maar dat zijn de platen die we natuurlijk ook graag van je willen weten. Dus blijf ze vooral scoren en blijf ze vooral verzamelen in jouw eigen verzameling. Dus schud je iPodje om of ga een keer, ik weet het, als het een beetje warm is, in een koele ruimte zitten om alles een keer door te spreken en door te kijken wat er allemaal zoal in jouw verzameling staat natuurlijk. Hè? Dat wil ik graag van je weten. De grips er al door via DanceTracks, dubbel X op het einde, het rtvhorizon.nl. Wat ons betreft, dank voor jullie aandacht. En heel graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Dance Fix on Your Radio. Riet morgen van het warme weer, want het wordt namelijk een graadje of 30. Hè? Dus, nou, ben ik gewaarschuwd, mens goed, smeren natuurlijk. Hè? En spreek elkaar weer over een week. Benieuwd naar jullie lijsten. Ja,

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Sommige plaatjes zitten gewoon in je geheugen gegrift. Heb je er een mooie herinnering bij? Zou zomaar kunnen. 1984. Je hoorde Love is a Battlefield van Pat Benatar rechtstreeks uit de top 2000.

heeft iets. Ja, wat hij heeft, dat zijn vooral heel veel tatoeages. Overal, op zijn rug, zijn armen en zelfs in zijn gezicht. Ik heb het over Teddy Swims, die je zojuist hoorde. En de Lose Control. Goedenacht. Welkom bij Horizon. Erik Jan hier. Met een hele mooie. Van Leon Rimes.

Ian Rimes en How Do I Live. Een pareltje op de radio op deze donderdag op vrijdagnacht. 13 over 12. Nee, je radio heeft geen storing. We doen even iets proberen met wat muziekje. Onder andere deze. Talk Talk. It's My Life.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van 1 miljard euro per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt